0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Het is de muziek.
2: Het is de muziek die het hem doet.
1: Dit is Peter Wilkens.

0: En dat was hem dan, Stevie Wonder. Yes to me, yes to you, yes to day. Een hele goede morgen. Je kan weer luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. De komende twee uur hebben we gewoon weer gezellige muziek voor jou.
1: Goedemorgen!
0: Inderdaad, dat wou ik zeggen. Zo. Ik heb een hele stapel voor me. Ik zal er even een plaat tussen uithalen. En dan ben jij nu nieuwsgierig wat dat zal zijn, hè? Ik zou zeggen, luister maar, dan hoor je het vanzelf.

En dat 24 uur per dag hier te beluisteren. Dat bij het station waar heel veel muziek in zit. Ja, wat wil je nog meer? Misschien Paul McCartney. En Stevie Wonder.

dat was tevens de titel. Zo, heb je net ingeschakeld? Ik zou zeggen, kom er gezellig bij. Want de betere muziek, dat hoor je gewoon hier.

blijft een hele mooie plaat. Dusty Springfield, The Summer is Over. In ieder geval niet bij Toontje Lager. Die gaat gewoon gezellig verder.

zo te horen heeft je nog heel veel te doen. Toontje Lager, zoveel te doen. Ja, ja. Heb je nog een leuke tip voor me? Dat kan natuurlijk. Dan kan je gewoon een mailtje sturen naar een goedemorgen. Apenstaartje, hotmail.com. Simpel hè? Een goedemorgen. Apenstaartje, hotmail.com. Of je hebt het leukste vertellen? Mail het mij even. Komt het vanzelf goed. Gladys Knights en de Pips.

En ik nam je mee terug naar het jaar 1969. Dat was toen een hele grote hit van de Bee Gees. Marianne Rosenberg. Ook een goeiemorgen jij. Wat ga je voor ons zingen?

0: En ben je net aan het luisteren? Een goeiemorgen. Van harte welkom bij het programma. En nog goeiemorgen met Peter. En je luistert ook naar het station. Met de betere muziek 24 uur per dag. Draaien we hier de betere muziek. En dit was er een van. The Dire Straits. The Sultans of Swing.
1: Degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal.

voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Ramses Shaffi. Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder. En hem ook nog werken, dat moet er ook nog bij. Ja, ik was de platen een beetje aan het uitzoeken. Toen kwam ik deze tegen, ik denk bij mijn eigen van. Dat is een tijd geleden dat we die gedraaid hebben. We gaan het gewoon doen. Rob de Nijs.

Luister. Ritme van de regen. Was toen een hele grote hit van Rob den Nijs. Ja, dat heb je wel eens, hè. Dan kom je plaat tegen, dan denk je bij je eigen, we gaan hem gewoon draaien. Of je het leuk vindt of niet, ik doe het gewoon. Ja. Als het maar gezellig is. En dat is het hier. Frankie Valli. Breeze.

En dat was hem dan, Frankie Valli. Ik kijk even naar de klok. We zijn er bijna doorheen door het eerste uur. Maar niks getreurd. We hebben nog een uur te gaan. Maar ik heb in ieder geval even tijd om een kop koffie in te schenken. En dan ben ik zo weer bij je terug. We gaan het eerste uur in ieder geval eindigen met een heerlijk plaatje. Trouwens, ik ga niet eens zeggen wie het is. Luister zelf maar, net zo makkelijk. Sweet Dreams. Tot zo.

0: Nou, en die blijven wachten. Tony Christie. Zo, daar zijn we weer. Het tweede uur is alweer gestart. Wat gaat dat toch snel, hè?
1: Goedemorgen.

En dat uit het jaar 1971. Een plaat die hoog genoteerd stond in de top 40. The Sweet Funny Funny. Yeah.

Terug in de tijd met de Temptations. En met deze plaat scoorden ze ook letterlijk en figuurlijk een hele grote hit, My Girl. Ja, ik moet me toch even draaien. Kan dat ik ze doe. Pussycat.

0: jij nog één keer dan.
1: There's always a smile to remember that you were here.
0: En we lachen wat af hoor, smile, pussycat. Uit het jaar 1976, toen in die tijd, was het best wel een leuk hitje. Maar nou staat hij in de foute map.

die stemmen passen heel goed bij elkaar. En dan hebben we het natuurlijk over Robbie Williams. En dat gezamenlijk met Nicole Kidman. Ja, dan weet je dat ook weer. Van Morrison. Right Side of the World.

Timmy Euro. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. 2 uur lang. Rijk leuke muziek voor jou.

En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. Dan hebben we het natuurlijk over Hot Chocolate en So You Win Again. 3 Degrees.

Doemar. Ja, Doemar. Dat was de naam van de groep, Doemar. Sandy Coast. Kijk, deze toevallig ook nog.

Quiddens. Hey, tonight. Zo, doe het even rustig aan. Doe even met de cats. Oftewel, we gaan naar Volendam. One Way Wind.

En dat noemden ze vroeger dan de Paling Sound. En waarom? Omdat de groep uit Volendam kwam. The Cats, One Way Wind. Oh.

En dan kijk ik even ondertussen naar de klok, beste luisteraars. Dan zie ik dat ik nog net één plaat kan draaien. Ja. De 2 uur zijn alweer bijna voorbij, hè? Je kon luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. Heb je leuke tips voor me of wil je wat weten? Je mag me altijd mailen. En dat kan je doen naar een goedemorgen. Apenstaartje, hotmail.com. Makkelijker kan ik het je niet maken. Wat mij betreft nog een prettige dag. Misschien moet je wel werken. Werk ze, zou ik zeggen. En anders, doe wat leuks. Wat mij betreft, tot ziens. En tot de volgende keer. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits. Bart Mottaar.

0: Wat een lekkere muzikale parel is me dat toch hoor. Wij gingen meteen even terug in de tijd naar de hitparade van 1989 met Melinda Carlisle. En ze hadden het over Leave a Light On. Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Deze band ontpopte zich in 1970 te Liverpool. U kent ze zeker nog wel met het weergaloze The Power of Love. Maar we namen jouw verdieping mee terug in de tijd naar 1984. Een gewezen nummer 1 hit toen in de hipparade. Wat over Frankie Goes to Hollywood en Relax. Big Boom.

0: moet ik toch een heel klein beetje bekennen. Dit is voor mij nog altijd puur jeugdsentiment. Deze Britse jazz-funk groep werd opgericht in 1980 en ze hadden een handvol hits, waaronder deze muzikale parel uit 1984 dat net geen top 5 hit bereikte. We hadden het over niemand minder dan Chaka Tak en Watching You.
1: Bart Mutar. If

0: tomorrow.
1: Bart Motaar.
2: Neemt je mee naar de tijd van toen.

De tijdloze classics sijpelen simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. En plots waren ze allemaal de pisten richting Mexico. En dit allemaal in het gezelschap van niemand minder dan Carlos Santana, dat we terugvonden in de hitparade van 1983. En dit hier is Jelle van Daal. En zij heeft het over kleuren in de regen.

YMCA was een nummer van de Amerikaanse discogroep The Village People. Het nummer bereikte in het begin van 1979 de eerste positie in de Amerikaanse hitlijsten en een nummer 2 in het Verenigd Koninkrijk. En is daarmee eigenlijk ongetwijfeld de grootste hit van de band. Het is een van de minder dan 40 singles aller tijden, waarvan meer dan 10 miljoen exemplaren werden verkocht. Met nu muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Fun Fun was een Italiaanse popduo project, oorspronkelijk bestaand uit Ivana Spagna en Angela Parisi, die tussen 1983 en 1989 enkele grote gave hits behaalde in de hitparade. Eigenlijk een groot set was weggelegd voor Color My Love en Happy Station, maar deze Bye Bye Bolero uit 1984 mocht er natuurlijk best bij wezen. Onderweg Mattia Bazar en Ticento.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

en toe krijgt u ze dan toch wel een beetje geserveerd. De beterheids uit de jaren 70. En dit was er mij zo eentje hoor. Exact 1970 gewezen nummer 1 hit voor Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. Dit was weer voor deze week de Nooit Verveeld Hits. Ik dank je voor het luisteren. Heel veel plezier met de collega's. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot volgende week.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.

De Mighty Roadroller van een week of vier geleden. Nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long. Elke week op 40 stations en streams in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Jason Aldean en Don't Tell On Me.

Voor de Country Classic gaan we 22 jaar terug in de tijd naar de zomer van 2004. In een nummer geschreven door Billy Montana en Tammy Wagoner. Je hoorde Sarah Evans en Suds in the Bucket. Hits from the Heartland, the best in new country. Een plaats omhoog naar nummer 30. Hier is Dustin Lynch.

Uit Washington State in de Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse roots, Zack Taap en South of Sanity. En het interview wat ik met hem had, staat nog steeds op de site van newcountry.nl. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. Hier is

De doorbraaksingle voor Graylon James en Water at a Wedding. Hits from the Heartland, the best in new country. Snel stijgend op het ogenblik een regional breakout. Hier is Ian Mansick.

Hij kreeg zomaar heavy rotation en hits from the heartland zo'n jaar of drie geleden. Jordan Harvey uit Schotland en Along for the Ride. En de Recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart met Low Cash.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger-gitarist die zijn studie op de universiteit na een jaar afbrak omdat hij in plaats van economie liever muziekaudities deed. Op aanraden van een auteursrechtenadvocaat ging hij naar Nashville. Toen hij zei geen huis, geen baan en geen geld te hebben, was hij een paar maanden kinderhulp in het gezin van dezelfde advocaat. Hij kreeg een baan als songwriter bij een muziekuitgeverij en rolde zo het artiestenvak binnen.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Cagle.

Spotlight on Chris Cagle. Je hoorde drie hits van de in Louisiana geboren zanger die opgroeide in Texas. What a beautiful day, miss me baby, and got my country on. Terug naar de chart van het ogenblik, een plaats omhoog naar nummer 11. En op het randje van de top 10, Morgan Wallen en Don't

Vorige week de Hotshot debut, deze week een van de grote national breakouts. Kenny Chesney en Carry On. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 met een nieuwe nummer 1. En nog veel meer moois. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Max McDown. Tot zo!

De hotshot debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Charles Wesley Godwin samen met Luke Combs en Better That Way. It's from the Heartland, the best in new country. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van dit programma. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. In de richting van de top 20, Luke Bryan.

Hij ging naar Nashville en kwam terug met dit heerlijke nummer. Koen Vaal uit Steenbergen, uit Brabant. Daar komt hij vandaan. Steady on the Gun. Hij stond centraal in de Dutch Barn. En binnenkort is hij zowel te beluisteren in de splinternieuwe Hits from the Heartland podcast Nashville aan de Noordzee. En natuurlijk ook het interview wat je na kunt lezen op de site van newcountry.nl. Ella Langley en Morgan Wallen zijn hier met I Can't Love You Anymore.

Blijven staan op nummer 6 deze week. Riley Green en Change My Mind. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Work Your

0: Casey Musgraves en Loneliest Girl is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3,5 uur lang de allerlekkerste new country van dit moment.
1: I ain't coming to your house. I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your

Hij stond een aantal weken genoteerd in de Music Row Music Charts in Nashville uit 2023. Will Dempsey, Beat You There. Hits from the Heartland, the best in new country. De grootste stijger binnen de top 10 is deze van Josh Ross.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. Beautiful Things, Megan Maroney. Stuiver gewisseld met Jason Aldean. Die gaat van 10 naar 9 met Don't Tell On Me. Vorige week 1, deze week 8. The Fall, Cody Johnson. 1 week op nummer 1 gestaan. En 7 en 6 zijn zittenblijvers. Op 7, Turn This Track Around van Jordan Davis. En op 6, Change My Mind van Riley Green. Vorige week 2, deze week 5. 3 plaatsen gezakt. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En de grootste stijger binnen de top 10, je hoorde de plaat zojuist. Hate How You Look van Josh Ross van 8 naar 4. Vorige week 5, deze week 3. Choosing Texas, Ella Langley, back to back met nummer 2. Want zij stijgt van 4 naar 2 met Be Her. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 23ste week van 3 naar 1, Brunette en Tucker Whitmore.

Ilo Hubbard is de opvolger van Park en heet Land. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Lauren Elena featuring Chase Matthew en All My Exes.

Stella Lefty in Boston. En there you have him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een hit uit 2023 voor Jimmy Allen en Down Home. Groetjes, hoi!

0: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio. Wat
1: is er aan een zaterdagmiddag gebeurtenis?
2: Let op! Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd?
3: Top 40.
4: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: De inzending voor het Eurovisie Songfestival 1972.
1: Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Nederlandse duo Dries Holte en Sandra Remer. Sandra en André bijzonder succesvol op het Eurovisie Songfestival. Ze eindigden als vierde, net als het om de liefde gaat.

0: Inmiddels zijn we zo'n kleine 6 minuten onderweg hier in de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Vrienden en vriendinnen van de hits, vrienden en vriendinnen van de top 40, een bijzonder hartelijk welkom. Vandaag nemen we je mee terug naar de 8e jaargang nummer 19. Dit is Veronica's top 40 van 6 mei 1972. De komende 3 uur hoor je ze allemaal. De stijgers, de dalers, de stationair genoteerde bladen. En natuurlijk ook de nieuwe. Daarvan hebben we er maar liefst 6 vandaag. Dat als het om de liefde gaat was trouwens een Veronica's alarmschijf. En daarover gesproken, op nummer 39 vinden we ook een alarmschijf.
1: Goedemiddag. Elke zaterdagmiddag, de legendarische Nationale Zaterdagmiddag

0: in de jaren 70. Het zijn de jaren waarin we nog wat over hebben voor elkaar. Het zijn de jaren van samen in plaats van ik en God voor ons allen. Over dat samen, daar zong de Nederlandse band Think Tank. In totaal zouden ze 8 weken genoteerd blijven. Het is vandaag de 8e week. Ze zakken van 19 vorige week naar 39. Volgende week komen we ze al niet meer tegen. Think Tank, Nederlands bandje rondom Jacques Zwart, de zanger, voormalig zanger van Het. Die ken je ongetwijfeld nog van, ik heb geen zin om op te staan. Together, Think Tank, vorige week 19, nu gezakt naar 39. En de allereerste van 6 nieuwe binnenkomers, die vinden we op 38.
1: Nieuw.

Ik zei het je daar straks al, begin jaren 70. Het zijn de jaren van samen. Everybody join hands. Nederlandse zangeres Ria Schildmeijer werd geboren in 1954. Dit is haar allereerste singlesucces. Ze staat vandaag voor de eerste week genoteerd. Het is de allereerste nieuwe binnenkomer op nummer 38. Nederlandse zangeres Ria Schildmeijer, we kennen haar onder de naam Debbie. Het plaatje heet Everybody Join Hands. Het zou uiteindelijk 11 weken genoteerd blijven en het reikt tot een 6e positie in Veronica's top 40. Luister vrienden en vriendinnen van de hits, er zijn zo van die plaatjes. Ook al is het 50 jaar geleden, je herkent ze onmiddellijk als de eerste tonen klinken. Nou, het volgende plaatje, dat is er zo één.

Sterker nog, het is de eerste productie en compositie van Giorgio Moroder die later nog bijzonder succesvol zal worden in de jaren 70 en 80. Onder andere met de producties voor niemand minder dan Donna Summer.

plaatje stond vorige week 25, het zakt nu naar 37 in de 10e week notering. En daarmee is niet de langst genoteerde plaat, die staat er vanmiddag 13 weken in. Daar moeten we nog eventjes op wachten. Son of my father, je hoorde Chicory Tip.

Je kent het recept. Elke zaterdag een nieuwe Albert Top 40. Vandaag hebben we aandacht voor de achtste jaargang nummer 19. Week 19 van 1972. Veronica's Top 40 van 6 mei van die datum. De komende drie uur hoor je hier 17 dalers, 15 stijgers, 2 stationair genoteerde platen en 6 nieuwe. En van die 6 nieuwe zijn we inmiddels toegekomen aan nieuwe binnenkomer nummer 2.

De zomer van vorig jaar moet voor Rob en Ferdy Bolland wel heel speciaal zijn geweest. Dat ze er nou pak en bijt een jaar later een liedje over maken. We maken voor het eerst kennis met de broertjes Bolland en Bolland. En dat doen we dan vandaag voor het eerst in Veronica's Top 40. Het is onze tweede nieuwe binnenkomerplaatje. Het heet de Summer of 71. Het zou uiteindelijk 5 weken genoteerd blijven. En het reikt tot 1/19e plaats. Op nummer 35, plaatje dat staat inmiddels 9 weken genoteerd, is de derde alarmschijf. Hier zijn Peter en zijn Rockets. MUZIEK

Je weet wel, die van het oor, of liever gezegd geen oor. Vincent zou uiteindelijk 12 weken genoteerd blijven. Trekt nooit hoger dan een 17e positie in Veronica's top 40 in het jaar 1972. Over het jaar 1972 gesproken, misschien heb jij wel hele speciale herinneringen aan dat jaar, dan zijn wij daar. Bij de Nationale Zaterdagmiddag gebeurt er is natuurlijk altijd in geïnteresseerd. Ik ging bijvoorbeeld naar de middelbare school in 1972. Ik zat in de tweede klas van de lagere technische school. Ik zou timmerman worden. Kan je vertellen, na die school heb ik nooit meer een spijker in de muur geslagen. Goed, we zijn dus benieuwd naar jouw bijzondere herinneringen aan 1972. Misschien heb je wel een fraai gedicht. Laat het ons even weten. Stuur een mailtje naar petervos@hitsopherhaling.eu. En als je dan heel snel bent, dan kunnen we het, deze uitzending nog meepakken. Deze uitzending, de 8e jaargang nummer 19. Dit is Veronica's Top 40 van 6 mei 1972. We zijn inmiddels toegekomen aan een nieuwe binnenkomer, nummer 4.

0: Inmiddels dan wel grijs zijn, dat maakt helemaal niet uit. Stop er een roos in en we zijn weer helemaal terug in 1972, het jaar van Ronnie Talbert. Het is de vierde nieuwe binnenkomer voor vandaag. Plaatje heet Met een roos in je blonde haren.
1: Met Peter klinkt de muziek gewoonweg beter. Dit is Peter Vos.
2: Dit

We zaten in het tweede jaar van de Engelse les. Dan zou het zomaar gekund hebben dat ik dit plaatje afgekondigd zou hebben met Papa Rumbo, Papa Rumbo. Het is de Engelse suite. Ze staan er vandaag 13 weken in. Daarmee is het onze langstgenoteerde plaat in de nationale zaterdagmiddag voor vandaag. De suite en Papa Joe, voormalig nummer 1 hit. Op 11 maart van dit jaar stonden ze op nummer 1 en vandaag zakken ze van 17 naar 32. Vorige week 24, nu gezakt naar 31. Nederlandse Shocking Blue. Zometeen trouwens het allereerste overzicht.

Inmiddels exact 45 minuten onderweg in het eerste deel van de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Het is de hoogste tijd voor het allereerste overzicht voor vanmiddag. Je krijgt de nummers 40 tot en met 31. Deze week op 40, vorige week 27. Als het om de liefde gaat van Sandra en Andras, die staan er 10 weken in. Het is een voormalig alarmschijf. En het is de nummer 4 van het Eurovisie Songfestival. Een alarmschijf ook op 39, vorige week nog 19. Think Tank in de 8e week notering met Together. En de allereerste nieuwe binnenkomer is op nummer 38 voor Debbie. Everybody join hands. Chicory Tip staat er vandaag 10 weken in. Die zakken van 25 naar 37 met

0: Vorige week 17, vandaag gezakt naar 32. 13 weken staan ze erin. Engelse suite. Het is daarmee de langst genoteerde plaat. Het plaatje heet Papa Joe. Daarnet op nummer 31 hoorde je Shocking Blue. Een van die succesvolle nederbandjes uit Den Haag. Inkpot zakt deze week van 24 naar 31. We zijn bezig aan de 8e jaargang nummer 19. Dit is de enige echte Nederlandse hitparade, samengezeld door de Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren uit gegevens van handel en industrie. Dit is de Veronica Top 40 en dit is de nummer
1: 30.

0: mijn favoriete plaatje van de Hollies vinden we vandaag op 30. Stond vorige week nog 26. De beste titel staat er exact 10 weken in. De Baby op nummer 29, de allereerste stipnotering. Het is een voormalige alarmschijf. Het is trouwens de alarmschijf van vorige week. En daarmee is het niet de klapper van de week, want die zesde nieuwe binnenkomer, daar moeten we nog eventjes op wachten. Op 29 dus, nieuwe binnenkomer nummer 5 en de allereerste stipnotering. Hier is Juan Bastos.
1: Nieuw.

Zijn naam doet wellicht anders vermoeden, maar hij komt gewoon uit Duitsland. Juan Barsthorst is de opvolger van Bulb, die Love plaatje dat we nog allemaal kennen. Voor dit is het misschien wat minder, alhoewel het toch wel een alarmschijf als de alarmschijf van vorige week. 29 april 1972, onze vijfde nieuwe binnenkomer in Veronica's Top 40. De allereerste stipnotering op 29. Juan Barsthorst en Holy Holy Girl.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Toonaangevend.
3: Ga je mee terug in de tijd?
2: Top 40.
4: De enige echte Nederlandse hitparade.

0: herinner me nu in één keer in de jaren, zo begin jaren 70, had je een wereldberoemd boek van Wayne Dyer. Het heette Niet Morgen, Maar Nu. Ja, dat was duidelijk niet gelezen door Bonnie Sinclair.
1: Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Manjana, dit tweede uur van de Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis openden we ermee. Plaatje stijgt van 36 vorige week naar 27 deze week in de tweede week notering Bonnie Sinclair. Het is goed voor een stip. Inmiddels zijn we zo'n 8 minuten onderweg in de tweede deel, vrienden en vriendinnen van de hits. Vrienden en vriendinnen van de top 40, een bijzonder hartelijk welkom, je weet het hè. Elke zaterdag hier een nieuwe oude top 40. Vandaag nemen we je mee terug naar de 6e mei 1972. Het is tijd voor de 8e jaargang nummer 19 van Veronica's top 40. En in die top 40 zijn we aanbeland bij nummer 26. Plaatje stond vorige week op 35. Ook dat staat er vandaag twee weken in. Hier is Jojo Gunn.
2: Goedemiddag. Elke zaterdagmiddag, de legendarische Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis met

Zo, vanaf midden jaren 60 had hij al aardig wat hits tezamen met zijn kameraad in de jaren Art Garfunkel. Duo Simon en Garfunkel van die fantastische langspeelplaat Bridge Over Troubled Water. Maar Paul staat ook solo, zo'n mannetje. Het is het begin zo'n beetje van een fantastische solo carrière. Way back in 1972. Mee en Julio down by the schoolyard is goed vandaag voor een stipnotering. Plaatje stond vorige week 32 en in de tweede week stijgt het naar 25. Van 24 gaan we even naar België.

Belgische duo The Two Man Sound bestaat uit Lou de Priek en Sylvain van Holme. Beide ex-lid van de Wallace Collection. En later hitscorend onder de naam Lou en de Hollywood Bananas.

En sound. Vandaag staan ze er 2 weken in. Vorige week kwamen ze binnen op 38 en ze stijgen nu door met stip naar 24. Kalbaka Bama. Veronica is top 40 van 6 mei 72. In deze uren hoor je 17 dalers, 15 stijgers, 2 stationair genoteerde platen. En 6 nieuwe. 5 hebben we er al gehad. De klapper van de week, daar moet je nog even op wachten. Verder hebben we natuurlijk 9 alarmschijven. We hebben 15 stipnoteringen. De langst genoteerde plaat vandaag staat er 13 weken in. Die hebben we al gedraaid voor je. We hebben 3 voormalige nummer 1's en 1 plaat op weg naar nummer 1.

vraag je, weet jij zo ongeveer wat het populairste programma, televisieprogramma was in 1972? Dan hebben we het over kinderprogramma's. En wat is het populairste kinderprogramma in 1972? Ja, die ook, dat zou eventueel ook kunnen. Maar wij vandaag hebben het over

blijven in de heren met de heer. Nou, is weinig succesvol voor de Amerikaanse zangeres Judy Sill. Want in 1979 overlijdt ze aan een overdosis drugs. Dit plaatje staat uiteindelijk 5 weken in Veronica's top 40. Het reikt nooit hoger dan deze 22e plaats. Vorige week stond ze nog op 23. Het plaatje heette Jesus Was a Crossmaker. We gaan er nog één voor je draaien. Dan zijn we toegekomen aan het tweede overzicht voor vandaag.

0: Vorig jaar stond hij nog in de top 10 van Veronica's Top 40 en wel op een tweede plaats. Dat was met het wonderschone Soldier's Prayer, Oscar Harris en de Twinkle Stars. Oscar Harris, Nederlandse zanger van Surinaamse afkomst. Vandaag zakt hij van 20 vorige week naar 21 deze week. Honey Honey hoorde je.
1: Wij luisteren nu naar Peter Vos.
2: De grootste hits met Peter Vos.
0: Hoogste tijd voor het tweede overzicht van deze top 40. De top 40 van 6 mei 1972 op 30. Vorige week 26, 10 weken genoteerd de Hollies en de Baby. En de alarmschijf van vorige week was voor Juan Bastos. Die komt binnen op 29. Het is daarmee niet de klapper van de week. Daar moeten we nog eventjes op wachten. Maar die zit er toch wel binnenkort aan te komen hoor. Juan Bastos nieuw binnen op 29 met Stip en Holy Holy Girl. Vorige week 21, gezakt naar 28. De droom van heel veel middelbare schoolmeisjes. De Poppies en Isabelle. Je t'aime, 12 weken staan ze erin. Dit uur openen we met Bonnie Sinclair. Dat was de droom van heel veel middelbare schooljongetjes in de jaren 1972. Sorry. Ik spreek uit ervaring. 36 vorige week en met Stip gestegen naar 27. Manjana, manjana. En 35 vorige week, nu gestegen naar 26. Ook dat is goed voor een Stip, Jojo Gunn en Run, Run, Run. En vorige week nieuw binnen op 32. In de tweede week door naar 25. Ook dat is een Stip-notering voor Paul, Simon en Me. En Julio down by the schoolyard. Twee weken genoteerd ook de Two Man Sound. Vorige week 38 nieuw en nu gestegen naar 24 met Stip, Copacabana. Pippi Langkous met Koor. Paula Major, hi Pippi Langkous, vorige week 33 en nu gestegen naar 23. Ook dat is goed voor een Stipnotering. Judy Sill, Jesus was a crossmaker. Stijgt één plaats, vorige week 23, nu 22. En dat is geen Stip. Vorige week 20 en nu gezakt naar 21. Je hoorde hem zojuist, Oscar Harris en de Twinkle Stars en Honey Connie. De plaatje staat er exact 6 we-

Vrienden en vriendinnen van de hits, vrienden en vriendinnen van de top 40. Dit is de achtste jaargang nummer 19. Dit is Veronica's top 40 van 6 mei 1972. En dit is nummer 20.

is deze top 40 toch aardig religieus getint, zo begin jaren 70. Goed vrienden, 6 nieuwe platen, 5 hebben we er inmiddels al gehad en we zijn toegekomen aan de allerhoogste nieuwe binnenkomer voor deze week. Dat betekent dat we altijd eventjes kijken naar welke plaatjes we niet meer tegenkomen. 11 weken stonden ze erin, ze reikten tot een tweede positie. Vandaag zul je ze niet horen, Slade met Addy Holder en Look What You Done. 3 weken slechts voor duo onbekend. Zij reikte tot hun 32e positie met Rode Rozen op Witte Zijde. Vijf weken staat ze genoteerd en ze reikt tot een 15e plaatsplaatje. Dat zingen we tot op de dag van vandaag mee. E Viva España in Camarina. Dat is trouwens een voormalige alarmschijf. Engelse Hoe houdt het slechts 2 weken uit in Veronica's top 40. Zij komen niet hoger dan 34 met Behind Blue Eyes. En Jack de Nijs staat 3 weken genoteerd. De hoogst bereikte positie is een 28e plaats voor Helena Jack. Zou later nog diverse hits scoren in de top 40 onder de naam Jack Jersey. You Are Mine, de laatste in het rijtje van 6 platen die verdwenen zijn uit de top 40. Ferrari... 4 weken stonden ze erin, zij reikten niet hoger dan 21.

Het Ferrari is een bandje dat ontzettend populair was in mijn geboortestad, 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Hollande. Goed vrienden, 6 verdwenen platen, 6 nieuwe dus ook. 5 hebben we inmiddels al gehad en we zijn toegekomen aan de klapper van de week. Dat is een bandje uit Volendam, dat ook al sinds het midden van de jaren 60 de ene na de andere hit scoort. Zij komen op nummer 19 binnen met stip. Het is met recht de klapper van de week.

0: allerhoogste nieuwe in deze top 40 Volendamse kent.
1: Dit is Peter Vos.
0: Ze maakte al plaatjes in 1966. Toen stonden ze voor het eerst genoteerd in de top 40 1985 voor het laatst. Dat betekent dat ze zo'n beetje op de helft zitten, dacht ik. Hè? Als ik dat snel heb uitgerekend. The Cats en Let's Dance, nummer 19. De allerhoogste nieuwe binnen met Stip. En dit is 18.
1: Peter Vos.
0: Hier zijn Greenfield en Cook.

Greenfield Group, dat zijn de heren Rink Groeneveld en Peter Kok. Zijn in hun carrière goed voor 3 alarmschijven. 71 Only Lies, in 72 in de zomer het plaatje Where. En in 73 nog een keer Easy Boy, 3 alarmschijven dus. Dat Turn Me, Don't Turn Me Loose, dat houdt het uiteindelijk 8 weken uit in Veronica's Top 40. En het komt nooit hoger dan een 6e positie. Dat betekent dat we ze volgende week nog een keer horen, want vandaag staan ze er 7 weken in. Vorige week stonden ze 12 en nu gezakt naar 18. Greenfield & Cook en Don't Turn Me Loose. Als het je nou te snel gaat, al die cijfertjes, al die stijgers en dalen, stationair genoteerde en nieuwe platen, dan kun je het exemplaar, het gedrukte exemplaar zoals je dat destijds kon afhalen bij je platenboer natuurlijk altijd met ons meelezen op de website hitsopherhaling.nl. Hitsopherhaling.nl, klik daar eventjes op de link Top 40 print en je ziet het gedrukte exemplaar van vandaag. Van die enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de NVGD, dat is de Nederlandse Vereniging van Grammofoon Detailhandelaren, samengesteld uit gegevens van handel en industrie.

Over televisieprogramma's gesproken, zegt er straks met Pippi Langkous. Dit was ook zo'n show in die jaren. Met die poppen aan touwtjes, de Thunderbirds, werd later ook een bekende tune in de top 40. Vandaar dat we hem vandaag even voor je draaien.

0: we denken natuurlijk ook aan Ma Bellamy, de Nederlandse T-Z-bandje van Peter Tetero en Hans van Eyck. Dit plaatje heet Shotguns. Het is dan wel weer wat minder succesvol in Veronica's Top 40. Want het zou uiteindelijk 6 weken zou het erin staan. En het reikt nooit hoger dan deze 16e plaats. Daar staat het vandaag. Vorige week 22. Het is goed voor een stipnotering deze week. Dat dan weer wel. Shotguns hoorde je van de T-set. En we zijn toegekomen aan de komiek uit de jaren 70, 80, 90 en misschien ook nog wel de jaren 0. Hier is André van Duin.
1: Nummer 15.

8 weken in, stijgt van 16 naar 15. En jodelen dat hij kan, joh. Angelique. Goed, het tweede uur van de Nationale Zaterdagmiddag.

0: Je zit er zo'n beetje op. We gaan nog één plaatje voor je draaien. En dat is een alarmschijf. We hebben vanmiddag 9 alarmschijven in deze top 40. We hebben er 4 gehad. Dat betekent dat we toegekomen zijn aan alarmschijf nummer 5.
1: Alarmschijf!
0: Ringo Starr, drummer van de Beatles. Hier is Back Up Boogaloo. We zien je zo na het nieuws voor het laatste deel van deze top 40.

0: Free Music Radio.nl.
1: De nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
2: Toonaangevend. Ga je mee terug in de tijd?
3: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.

0: had hem vast herkend. Onmiskenbaar, Neil Diamond.
1: Nationale zaterdagmiddag gebeurtenis.
0: Neil is voor vandaag onze nieuwe alarmschijf. Hij zal het uiteindelijk 11 weken uithouden in Veronica's top 40 en reikt zelfs tot een 4e positie. Laat

0: vrienden en vriendinnen van de hits, vrienden en vriendinnen van de top 40. Een bijzonder hartelijk welkom bij het derde uur van de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis. Je weet het, hè, elke zaterdag hier een nieuwe oude top 40. Vandaag nemen we je mee terug naar de achtste jaargang nummer 19. En we zijn inmiddels al ruim 2 uur aan het aftellen naar de ontkroping. Daar moeten we dan nog even op wachten, want... We zijn pas aanbeland bij nummer 13. Dat plaatje stond vorige week nog 15, staat er 4 weken in. Doet mij deugd, want het is een van mijn favoriete bandjes uit het begin van de jaren 70. Hier is de Creedence Clearwater Revival.
1: Goedemiddag. Elke zaterdagmiddag de legendarische Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis met Peter Vos.
2: Nummer 13.

Jamie dat verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk. Broer en zusjes doen. Hij is trouwens ook solo succesvol in de jaren, begin jaren 70. Dit plaatje zakt inmiddels in de 8e week notering van 8 naar 12. Mac en Katie Kissoon. En I Found My Freedom. En daarvoor hoorde je natuurlijk Creedence Clearwater Revival. Dat plaatje staat er 4 weken in. Stijgt van 15 vorige week naar 13 deze week 2 plaatsen. Inmiddels 15 minuten onderweg. In het laatste uur van de ontknoping van Veronica's Top 40 van 6 mei 1972. Je krijgt van mij nummer 11 en dan zometeen het derde overzicht.

Goed, vrienden en vriendinnen van de Hits, tijd geworden voor het derde overzicht van deze top 40 vandaag in de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Op 20 hoorde je van 18 vorige week Old Man Moses van de Les Humphrey Singers. En op 19 draaiden we met stip de klapper van de week. Dat waren de Volendamse Cats en Let's Dance. 12 vorige week, deze week gezakt naar 18. Ze staan er 7 weken in. Duo Greenfield en Cook en Don't Turn Me Loose. Vorige week kwam je binnen op nummer 30. Vandaag stijgt hij door naar 17. Iron Horse van Christy, dat is goed voor een stip. En eveneens goed voor een stip in de derde week notering. De T-set met Shotguns, vorige week 22, nu gestegen naar 16. Angelique van André van Duin staat er inmiddels 8 weken in. Stijgt 1 plaats van 16 vorige week naar 15 deze week. En een alarmschijf voor Ringo Starr, voormalig drummer van de Beatles. Vorige week 11 en nu gezakt naar 14 in de vijfde week notering met Back of Boogaloo. En op 13 de Creedence Clearwater Revival met John Fogerty en Born on the Bayou.

Die kazoenen hoorde je op 12. Die kwamen van 8 vorige week. In de 8e week notering ook Freedom. En zojuist 10 vorige week, 11 deze week. 5 weken genoteerd Harry Nilsson en het wonderschone Without You. In de enige echte Nederlandse hitparade Veronica's Top 40 van 6 mei 1972. Wij stellen het bijzonder prijs dat je er elke zaterdag bij bent bij die nieuwe oude Top 40. Dat je het ook 3 uurtjes uithoudt, want het loont zich natuurlijk wel. Ja, al die wonderschone plaatjes, in dit geval uit 1972.

0: niet of je het in de gaten hebt, maar de productie voert de spanning een beetje op. Maar het is er nu dan toch echt tijd voor geworden. Het is tijd voor de...
1: Radio Veronica's top 10.

0: to make you change your mind.
1: Volgende week zal hij doorstijgen naar plaats nummer 9, maar dat is dan ook wel de hoogst bereikte positie voor de Engelse singer-songwriter Ralph McTell. Vandaag stijgt hij van 14 vorige week naar 10 deze week. Het is goed voor een stipnotering voor Streets of London. 3 plaatsen op zijn retour is Johnny Cash.

Italiaanse roots Cardinal Point zou in totaal 4 hits scoren in Veronica's Top 40. Dit is de eerste en dan ook tegelijkertijd de grootste. Staan er vandaag exact 4 weken in. Vorige week stonden ze 9. En nu stijgen ze met stip door naar nummer 8. Mama, papa, maar dat had je ongetwijfeld gehoord. Dat was de titel van het wonderschone werkje. Zometeen een rijtje van maar liefst 4 alarmschijven, maar eerst nog even nummer 7.

0: dan hebben we het natuurlijk over de Rolling Stones alarmschijf. Vorige week binnen op 13 en nu met stip gestegen naar 6. Het plaatje heet Tumbling Dice in Veronica's Top 40 van 6 mei 1972. Dit is de 8e jaargang nummer 19. Vandaag hoor je hier 17 dalers, 15 stijgers, 2 stationair genoteerde platen en 6 nieuwe. De allerhoogste op nummer 19, dat was de klapper van de week van de Cats. Verder hebben we 9 alarmschijven. De hoogste hoor je straks op nummer 3. Maar dat is nog niet alles. We hebben ook 15 stipnoteringen, waarvan de allerhoogste straks genoteerd op nummer 1. De langst genoteerde plaat staat er 13 weken in vandaag. Dat was Papa Joe van de suite. Verder hebben we 3 voormalige nummer 1's en 1 plaat op weg naar nummer 1. Vorige week vrienden en vriendinnen van de top 40 op nummer 3 in de top 40 van 29 april 1972. Talk of All the USA van Middle of the Road. Op 2 Memories van Earth and Fire en op 1 Après Toi van Vicky. Drie dus Talk of All the USA van Middle of the Road, 2 Memories on Earth and Fire en 1 Après Toi van Vicky Leandros. En dan zul je zeggen, Vos, vertel eens even, verandert de top 3 deze week? En dan zeg ik, luistert goed.
1: Nummer 5.

0: Griekenland kwamen ze destijds, maar ze woonden in Frankrijk en scoorden twee hitjes in Veronica's Top 40. Van de zomer staan ze genoteerd met Someone en dit is de allereerste single. Staat ook nog een alarmschijf, plaatje stijgt van 7 vorige week naar 4 deze week. Krijgt dan ook een stip mee, het plaatje heet Ela. Ela, hier is nummer...
1: Nummer...
2: Alarm!

Memories. Een van de twee stationair genoteerde platen in Veronica's Top 40. Vorige week 2 en deze week 2. Earth and Fire met zang van die wonderschone Johnny Kaagman. Goed, inmiddels hoogste tijd voor het laatste overzicht van deze Top 40. De Top 40 van 6 mei 1972. Op 10 hoorde je van 14 vorige week Streets of London van Ralph McTell. Dat is een stipnotering. Vorige week 6, nu gezakt naar 9. Johnny Cash, 7 weken staat hij erin met A Thing Called Love. Cardinal Point stijgt 1 plaatje van 9 vorige week naar 8 deze week. Het is goed voor een stipnotering. En op zijn retour de New Seekers, 6 weken staan die erin met Beck, Steel or Borrow. Stond vorige week op 5 en zakt nu naar 7. Rolling Stones doen het goed. Tumbling Dice stijgt van 13 naar nummer 6. En op zijn retour, The Middle of the Road, nummer 3 vorige week. The Talk of All the USA zakt naar 5 deze week. Op 4 een stipnotering voor voormalig alarmschijf Ela Ela van Axis. Dat plaatje stond vorige week nog op 7. En op 4 vorige week en nu gestegen naar 3. 1 plaats winst en een stip voor oude alarmschijf Sylvia's Mother van Dr. Hook and the Medicine Show. Op 2 hoorde je zojuist Memories van Earth and Fire. Dat plaatje is op weg naar nummer 1. Daar zal het aankomen op 20 mei 1972. Vrienden en vriendinnen van de hits, vrienden en vriendinnen van de Top 40. Je hebt geluisterd naar de Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. Je weet het, elke zaterdag hier een nieuwe oude Top 40. Vandaag draaiden we de 8e.

0: Jaargang nummer 19, Veronica's top 40 van 6 mei 1972. En op 6 mei 1972 stond op nummer 1 het plaatje dat ook vorige week op nummer 1 stond. Staat er 5 weken in. Het is de winnares van het Eurovisie Songfestival. Hier is Vicky Leandros. Hey, goed weekend.
1: Nummer 1.

0: Music Power met Mark van Dam.
1: Ziezo, daar zijn we dan weer. Van harte welkom, beste radiovrienden. Hier zijn we terug met Music Power. Na een tijdje vakantie te hebben, de batterijen zijn weer opgeladen. En we kunnen er weer tegenaan in een nieuwe Music Power. 2 uur lang de beste hits van nu aan toe. De spotlight en de mix in het tweede gedeelte. We begonnen meteen met Reggie Pinkston en Linda Mertens. Gone to Hell. Dat was Milk Inc.

Ja, Generation X, zo noemen ze zichzelf. Je kent het waarschijnlijk van de Kroeners, ik dans wel met mezelf. Dit is het originele van Billy Idol, de Generation X. Dancing with myself, op jouw favoriete radio. Hallo, hallo.

Geweldig, een Nederlandstalig nummer van de Nederlandse zanger Fleming. En samen met de Vlaamse zanger Meteor. Het nummer werd op 4 december 2025 uitgebracht op het plaatlabel H Ball Music. Wat een leuke muziek zeg, hier in Music Power weg geweest van vakantie. En helemaal opgeladen met de leukste hits. Zo dadelijk, ABBA, Knowing Me, Knowing You. Maar eerst stop ik X en Betty G met Sorry Bobby.

ons terug in de tijd naar 1977. De Zwitserse formatie Abba, Agneta, Benny Bjorn en Frida met Knowing Me, Knowing You. Met daarvoor nog een plaat uit de hitparade van Topic G en Becky X. Of is het andersom? Kan natuurlijk ook. Sorry, Papi was dat. Startjes door Spotlight, twee nummers van een bepaalde groep zanger of zangeres. Wie dat deze week is, dat is natuurlijk afwachten. Ja, de laatste tijd heel wat goed weer gehad, hè? Veel zonnetje, lekker warm. Laten we even wat vooruitblikken naar de zomer met de volgende hit van Bella Prijs uit België, El Mundo Bailando.

nummer. Staying Alive, nummer geschreven en uitgevoerd door de Bee Gees. Uit de soundtrack van de speelfilm Saturday Night Fever, weet je wel, met John Travolta. Heb je nog iets gezien? Zoek maar een kijkje aan. Download hem, afkoop hem. Van harte welkom, dit is Music Power, terug van weg geweest met Mark van Am. We gaan nog één nummer draaien, dat zijn we door ons wekelijkse thema in de spotlight. Gaan we twee nummers draaien van de bepaalde groep, zijn hier in studio, wat maakt niet uit. Maar dat is voor zo dadelijk, want ik heb voor jou klaarstaan de nieuwe single van Ariana Grande. En die heet Hate That I Made You Love Me. En die komt er nu aan.

0: Punt een nieuwe single voor Ariana Grande. Hate That I Made Love You. Mooi trouwens. Van harte welkom in Music Power, jouw favoriete radioprogramma op jouw favoriete radio. En dan zijn we eigenlijk toegekomen aan het volgende.
1: This is Music Power. Time for the spotlight.
0: Inderdaad, dat klopt. Elke week doen we natuurlijk de spotlights met deze week. Hoe vervang ik een Belgische elektronische band die in oktober 1995 werd opgericht? Hoewel ze oorspronkelijk werden gecatalogiseerd als een trip-hop groep, breiden ze uit hun geluid snel tot op een punt te komen waar het niet langer kan worden beschreven als één enkel genre. Ja, ze hebben de naam ook veranderd. Normaal was het Hoover, maar ze kregen problemen met andere maatschappijen en groepen en met een stofzuigerbedrijf. Ja, dat voert juridisch voor de auteurs rechtproblemen. Hooverphonic dus, twee nummers. Dan gaan we ze eraan, zo dadelijk Hooverphonic met Angel Never Dies en Mad About You.
2: Mark van Dams, Spotlight.

deze week in de spotlight. Hoe vervang ik? We draaien de twee nummers. And You Never Dies en The Days Were Mad About You. Echte Belgische groep met popper natuurlijk. Volgende week is er natuurlijk weer een andere spotlight. Zeker luisteren naar je favoriete radio. Wie dat gaat zijn, moet je nog een weekje wachten. Niks aan te doen. Trouwens, welkom. Dit is Music Power met Mark van Dam, deel 1. Welkom. Ik neem je zo dadelijk mee terug in de tijd naar 1980. En naar Maywood, 1, 2, 3. Gevolgd door Yazoo. Met Don't Go. Blijf luisteren dus.

Alison Moyet en Vince Clark. Ja, zo was dat. Terug in de tijd naar 1982 met de Britse Simple Band. We hebben heel wat hitjes gehad. Zijn jammer genoeg uit elkaar gegaan. Maar de muziek die blijft natuurlijk op jouw favoriete radio. Hey, van harte welkom in Music Power met Mark Van Am. Met zo dadelijk nog een hit uit de jaren 80 van UB40, Red Red Wine.

Je hoorde nog even Cloud. En dat was een Zuid-Afrikaanse rockband. Bestaande uit 5 vrouwen. Jawel. Ze waren actief tussen 1977 en 1981. En scoorden voornamelijk met covers hun groot.

Substitutes. We hadden een andere hit gedraaid van deze formatie en het was Save Me. Het was natuurlijk muziek uit de 70s. Zo, beste vrienden. We gaan stiltjes aan naar het einde van deel 1 van dit radioprogramma Music Power met zijn Mark van Naam. Zo dadelijk ben ik bij je terug na de uurwisseling en natuurlijk de mededelingen met deel 2 van Music Power met leuke hits van nu en toen en natuurlijk ook een mix. Dat is voor zo dadelijk in deel 2. Je krijgt van mij nog muziek van de film van The Living Daylights, James Bond. Zegt u dat iets? Jawel. De soundtrack werd toen verzorgd door Aha, The Living Daylights van Aha. En nog een bonusnummer zo dadelijk. En dan ben ik bij je terug zo dadelijk voor deel 2. Blijf luisteren naar je favoriete radio en Music Power. Tot zo!

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Welkom bij Music Power. Dit is Mark van Dam.

harte welkom in deel 2 van Music Power. Dat allemaal op je favoriete radio. We begonnen met Pink. En So What. Deel 2 van Music Power met straks natuurlijk ook de mix die we gaan draaien. Ja, ja, niet vergeten natuurlijk. Ja, voor de mensen die pas inschakelen, terug van weg geweest. We hadden een beetje vakantie gehad. En we zijn helemaal terug. De batterijen zijn opgeladen. En we kunnen weer 100% Music Power draaien. Op jouw favoriete radio natuurlijk. Yarborn People, kennen ze nog van Don't Stop. Dit is Heartbeat. En zo dadelijk ook Michael Jackson. Die staat terug in de hitparade. Echt waar, met Billie Jean.

dat toch fantastisch, hè? Terug in de hitparade. Binnengekomen op nummer 20 van de top 40. Michael Jackson met Billie Jean. Voor de mensen die pas afstemmen op jouw favoriete radio. Dit is Music Power deel 2. Met zo dadelijk Bon Jovi en Living on a Prayer. Maar eerst wat muziek van eigen bodem. Hier is Camille met Oostende.

moeten nog even. Bon Jovi, de rockband uit de Amerikaanse staat New Jersey, waarvan 140 miljoen albums over de toonbank gingen. De band heeft liveconcerten gespeeld in grote steden van Europa, Azië, Australië, Canada en Zuid-Amerika. Jawel, Living on a Prayer zijn we. Laten we nog één nummer gaan draaien voordat we toe zijn aan onze mix natuurlijk. Hè. Dit is Pussycat, de popgroep uit Zuid-Limburg. De band had een hele grote hit, onder andere deze uit 75. Dit is de Mississippi.

Je hoort het nog regelmatig op de radio, dus nummers. Uit de jaren 70, Pussycat uit Nederland. En de Mississippi. Dan zijn we natuurlijk onze mix. Hij komt er zo dadelijk aan, beste vrienden. Dus de mix nummer 5. Meer staat er niet bij, maar ik denk wel dat het een hele goede zal.

En dat was weer de mix van de week. Hier is jouw favoriete radio. En dat programma Music Power deel 2. Dat was mix nummer 5. En natuurlijk volgende week is er natuurlijk weer een andere mix. Dat kan van alles zijn natuurlijk. Van de jaren 70, 80, 90. Het kan ook een remix zijn. Dus dat volgende week weer. Zo dadelijk neem ik je mee terug in de tijd. Met The Darts en Daddy Cool. Gevolgd door P-Machinery. Van Propaganda.

een echt zomernummer. Oh, het verlangt toch naar de zomer. We hebben tijdje geleden goed weer gehad, maar ja, we beginnen weer. Buiten kijken. Niet zo goed, hè, als anders. Laat de zomer maar komen. Gerard Joling met Love is in Your Eyes. Een topschijf. Dat kan je zeker wel weten uit de jaren 80. Ziezo, dit was het weer. Music Power op je favoriete radio. Terug van weg geweest na een tijdje vakantie. Ik ben bij je terug volgende week. Op deze zender. En op hetzelfde uur natuurlijk. Ik bedank je voor het luisteren. Ik hoop dat je een beetje hebt genoten van de muziek. En ik wens je zo dadelijk veel luisterplezier met de collega's hier op het radiostation. Ik heb voor jou nog twee nummers. We gaan naar Nederland. Strakjes met de Time Bandits. Met Listen to the Man with the Golden Voice. Maar eerst, ook muziek van Nederland. Marco Bussato. Laten we ook maar zeggen, terug van weg geweest. Ja, we gaan het nummer binnendraaien. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Hey, van harte welkom. Dit is het Radio en Online programma Woordenvol met...
2: De Ruiten van 40 jaar, voor muziek.
3: De Ruiten? En waar zou ik die voor moeten?

0: en zo klinken en dan somber heten. Op zich raar. Homewrecker hoorde je. En we starten deze connectie vandaag met Will and the People en Lion in the Morning Sun.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij de connectie tussen muziekgeneraties. Het radio en online programma wat je hier en nu kunt beluisteren, maar ook op mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter en we verwennen je met muziekitems en wetenswaardigheden. Want wist je dat Will and the People in 2010 zijn opgericht? De leden ontmoeten elkaar toen ze een concert bezochten op het Glastonbury Festival in Engeland. En ze inspireerden zichzelf door de Beatles, The Doors, Supertramp, Bob Marley, The Police, John Lennon en Jerry Lee Lewis. In 2012 kwam hun eerste album. En wist je dat het nummer wat we voor je draaiden niet liggen in de zon betekent, maar de leeuw in de zon? Het is inderdaad de Lion. En wat hebben we nog meer voor je? Het komende uur hebben wij muziek die je kan verstaan, wel twee keer. We hebben een classic voor je, ook wel twee keer. En op de helft van het programma, weer twee keer, gaan we dubbel op met twee nummers met dezelfde titel. En aan het eind van het programma, weer twee keer, gaan we oud en nieuw met je vieren met een cover en een origineel. Reden genoeg om hier bij ons te blijven, bij de connectie.
2: Welkom. De connectie.

0: terug naar de jaren 80 met de all-time in memoriam band van de connectie Doe Maar door de Belle Hélène. En dit waren natuurlijk de Blauw Monkeys.
1: De connectie, music, history.
0: En altijd leuk om even uit te zoeken of de band nog bestaat of dat dat helaas niet meer zo is. Nou, kan je geruststellen, want de Blauw Monkeys is een Britse new wave band. En als dat er staat, dan bestaan ze nog. Ze werden in 1981 opgericht en de eerste single, leuk om te weten, heette Live Today, Love Tomorrow. Die verscheen in 1982, maar die kennen we allemaal niet. Dus leuk om even op te zoeken. Misschien. Daarna had de band diverse hits. Met nummers als Dig In Your Scene, wat we net voor je draaiden. En It Doesn't Have To Be This Way. Ze brachten 4 albums uit tussen 1986 en 1990. En na een lange onderbreking zijn ze weer bij elkaar sinds 2007. En sindsdien brachten ze 5 albums uit.
2: Gewoon de beste muziek

Kylie Minogue. Het is van een Netflix documentaire. We draaien Light Up. En geniet van alle muziek die ik voor je draai. We hopen dat jij dat ook doet. Genieten van de muziek in de connectie. Maar van de connectie-collectie kan ik vaak nog net iets meer genieten. Omdat het artiesten zijn die nog steeds live optreden of muziek maken. Maar die dat al langer dan 25 jaar doen. We kennen ze dus allemaal. Voor Kylie draaiden we Magnetic van De Bausa. Ook heerlijke muziek. Maar dan uit 2026. En deze Kylie Minogue, ja, die loopt al wat jaartjes mee. Je kan niet spreken van een comeback steeds, want ze is eigenlijk nooit weg geweest. En ik stond laatst in een platenzaak. Het was een platengedeelte in een boekenzaak. En er stonden twee meiden van een jaar of 22. En die wisten wel Kylie Minogue. Die zochten een plaat, een echte vinyl. En, maar ze zochten een speciaal nummer. En daar kwamen ze maar niet op. En ik stond er ook ruim 30 jaar, 35 jaar ouder. En ik dacht ineens, ja, die hebben het over Can't Get You Out Of My Head. En ik zei dat en ja, dat was een hele leuke connectie op dat moment. Want als het over muziek gaat, dan heb je snel een connectie. En in een platenzaak heb je altijd gelijkgestemden als je ook

0: Ja, deze dames hadden een vooruitziende blik, zo mag je dat wel zeggen. 40 jaar later is eigenlijk nog steeds aan de hand als waar ze hier over zingen, maar dat straks. Je hoorde Harry Styles en Sister Sledge en heb je de overeenkomst in de Double Trouble kunnen ontdekken. Het was niet heel moeilijk, de titel was American Girls. Harry Styles die in 2026 Amsterdam en Nederland onveilig maakte met 10 concerten op een rij. En Sister Sledge, ja, die maakte dit nummer niet voor niks. Trouwens nog een connectie met een andere artiest. Want de vrouw van Narada Michael Walden heeft meegeschreven aan het nummer wat uitgebracht werd. In 1981 als single een hele grote dikke hit werd. Het is een patriotische hymne aan het feminisme. En het recht van Amerikaanse vrouwen om dezelfde professionele en maatschappelijke erkenning te krijgen als mannen. En het lied werd door de toen net verkozen conservatieve regering van Ronald Reagan beschouwd als een patriotisch en propagandistisch stuk. En wordt vaak gebruikt als soundtrack voor feministische parades voor de rechten van zwarte vrouwen en vrouwen in het algemeen. Nou, iedereen heeft hier hetzelfde recht. En dat is het recht op onze muziek. Blijf bij
1: de
0: ons.
1: De meest fascinerende muziek uit 4 decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

een van de eerste house nummers aller tijden en uitgebracht in 1987. We draaiden Joe Smooth en Promised Land, toen al een DJ die muziek maakte en plaat is bekroond. Het is een van de grootste dance hits aller tijden. Je hebt Someday, je hebt Strings of Love, je hebt Chime, je hebt Keep On Moving. Maar deze wordt door allerlei DJ's en prominente muziekbladen gekozen tot een van de meest invloedrijke nummers, omdat later de house helemaal zou ontploffen. Was dit een van de eerste nummers, Het Beloofde Land, The Promised Land van Joe Smooth. Het is ook een optimistisch nummer, je wordt er vrolijk van. En ooit ben ik er jaren naar op zoek geweest. Ik had het eens ergens gehoord. Toen kon je nog niet shazammen zoals nu, van welk nummer zou dit nou zijn? Je moest gewoon afgaan op de kennis van anderen als je zelf niet wist welk nummer het was. Dus al mijn collega DJ's all over the place heb ik gevraagd waar ik ook kwam van. Het nummer dat gaat zo en zo, want je moest dan ook nog een beetje zingen. En opeens was er iemand die het wist. Maar goed, toen moest je nog aan die plaat komen. Want het was al een tijdje geleden een hit geweest. En het was niet zo dat je zomaar uit archieven platen kon kopen. Dus dat was het in tweedehands zaken op zoek naar Joe Smooth en Promised Land. Het heeft een tijdje geduurd, jaren om precies te zijn, maar het is gelukt. Ik heb hem op single en uiteraard kan ik nu lekker digitaal draaien. En komt hij regelmatig terug in de connectie.

In elke connectie vieren we oud en nieuw met je. Het is altijd weer een feestje. En deze, die ken je, Just the Two of Us. We draaiden Grover Washington Jr. en Bill Withers. En daar volgde je Blue Azure met Just the Two of Us in de nieuwe uitvoering. En daarna hoorde je de oude uitvoering en de weetjes in de popmuziek. De wetenswaardigheden die je hoort hier in de connectie, die blijven interessant. Want heb je ooit gedacht dat Grover Washington zong? Dat deed hij dus niet, want hij was de saxofonist van het nummer. En Bill Withers, die zong het, die ken je nog van Lovely Day, het nummer. Dat dateert uit 1980, zo lang geleden alweer. En ben je ook zo dol op nummers waar zon in de titel voorkomt, of sun? Nou, dan zit je goed bij deze klassieker van Armin van Buuren.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Van harte welkom bij dit radio en online programma Boordevol met
2: De Ruiten.
3: Waar zou ik die voor moeten kennen dan?

0: favoriete connectieband. Kraken en smaak. DJ's zijn het met allerlei gastartiesten. Wij draaiden voor jou Nothing Is Forever. En daarvoor hoorde je Hide You van Koshi.
1: Dit is de connectie.
0: Welkom. Want ontzettend leuk dat je naar ons luistert. Naar de connectie tussen muziekgeneraties. Een uur boordevol items, muziek en wetenswaardigheden. Want soms nemen wij even een kijkje achter de muziek. En verrassen je met muziek. En laten je soms muziek ontdekken. Want waarom nou altijd luisteren naar dat wat we altijd al jaren gehoord hebben? Er wordt zoveel nieuws gemaakt. En geloof me, dat is ook goed. En zeker als je het een paar keer gehoord hebt, dan ben je eraan. En dat kan je dus hier ook in de connectie tussen muziekgeneraties. Behalve dat doen we ook nog twee keer muziek die je kan verstaan. We hebben twee hele mooie classics voor je. Op de helft van het programma gaan wij dubbelop met Dracula. En wat dat is, blijf luisteren. En aan het eind van het programma zo'n beetje vieren we altijd even dat kleine feestje oud en nieuw. Elk uur in de connectie.
1: Welkom. De connectie.

een van de classics vandaag in de connectie is van de Stranglers, wat vroeger gewoon een keiharde punkband was. Maar opeens kwamen er gangbare new wave nummers en zelfs een beetje een ballad. Golden Brown, wij draaiden Skin Deep voor jou. En dit is Son Monnier.

De hits springen van plezier uit je radio. Dit is De Connectie. Tijdloos, eindeloos. De Connectie. De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

wat ze soms op social media laat zien is van een bedenkelijk niveau. Maar deze muziek mag het toch best zijn in deze tijd. In 2026 toen ze het uitbracht, Madonna. Vandaar in de Connectie collectie. We draaiden I Feel So Free. En dat is toch fijn als je een dikke zestiger bent, zoals zij. Ze gaat nog steeds mee en dat doet ze al meer dan 40 jaar. Want in de jaren 80 was ze ook al bekend. Haar eerste grote hit was begin jaren 80. Like a Virgin.

0: Zo is Dracula na al die jaren nog steeds een inspiratiebron voor muziek. We draaiden Tame Impala, Jenny and Boys Noise. En daar direct achteraan Soul Dracula van Hot Blood. Kon je nog herinneren, dat is nou echt een nummer wat we, nou ik wou bijna zeggen, 100 jaar niet meer gehoord hebben. Maar doordat er een nieuw nummer werd uitgebracht onder de titel Dracula, moest ik denken aan dit nummer wat uitkwam in 1975. Was zo lang is het geleden. En het komt uit de Duitse hoek, want het is een voormalige Duitse studioband die vooral bekend werd met dit nummer. De man achter de groep was de bekende muziekarrangeur Steven Klinkhamer. Hij was van 72 tot half jaren 80 arrangeur in samenwerking met Frank Varian. En die kennen we dan weer van Boney M. en Gilla en Eruption. En werkte diverse studiomuzikanten natuurlijk aan mee. Ook Donna Summer heeft ooit in Duitsland materiaal geproduceerd. In het nummer zelf was een lachende Graaf Dracula te horen op de Soul Tour. Begeleid door een stel achtergrondzangeres. En de naam van de band verwijst naar het bloeddorstige karakter van Dracula. Het was dan ook een One Day Fly. Het staat op de LP Dracula & Co. Waar meer van dergelijke disco-horror nummers op stonden. Zoals Baby Frankenstein en Blackmail.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connectie.

Hallo Jacqueline hier. Dit keer met een superbekend nummer. Het is wel wat ouder, alleen het ontstaan is zo interessant. Het waren 5 broers, waarvan er eentje wereldberoemd is geworden. De 5 broers hadden een hele strenge vader, met tot gevolg dat ze eigenlijk gedrild werden om hun zangkunsten ten gehoor te brengen. Ondanks die strenge vader hebben ze prachtige muziek gemaakt. Heel indrukwekkend en vooral dan van het jongste zoontje. De Jackson 5, ABC.

0: toeval dat Jacqueline kiest voor de Jacksons en de ABC uit vervlogen tijden. Terwijl ik onlangs de film heb gezien van Michael Jackson. En dat is toch wel indrukwekkend om het verhaal van artiesten te zien. Eerder hadden we natuurlijk Elton John, Freddie Mercury, ook Tina Turner heeft een film en een musical die ik ook gezien heb. Je bent daar toch in geïnteresseerd. En om dan de muziek weer terug te horen, het is fantastisch. Ik heb daar twee Spotify-lijsten van gemaakt. Eén met alle bekende hits van Michael Jackson en het zijn er wat. Maar ook ben ik altijd op zoek naar onbekende muziek van Michael Jackson. Want dan is het net alsof je nieuwe muziek hoort van Michael Jackson, omdat je het nog nooit of niet vaak gehoord hebt. Zo is Enjoy Yourself van de Jacksons bijvoorbeeld een nummer wat je echt eens even moet terugluisteren.
1: De Connectie, het oud en nieuw radioprogramma.

0: van de grootste disco-hits aller tijden. In Oud en Nieuw, altijd een feestje aan het eind van elke uur connectie.
1: De connectie.
2: Music History.
0: En zijn er dan nog dingen die we niet weten over het nummer? Jazeker. Het is een single uit 1976 en dat stond op hun gelijknamige album. Dus Disco Inferno, maar toen het uitgebracht werd, werd het helemaal niet zo'n grote hit. Nee, dat werd het pas in 1977. Toen werd het wereldwijd een grote hit. Toen het werd uitgebracht op 12 inch op de soundtrack van de film Saturday Night Fever met John Travolta. De film die zat voor Grease. Ja, het nummer is een heel groot succes voor het componistenduo. En zij vonden inspiratie in de film The Towering Inferno, waarin onder meer een discotheek opgaat in vlammen. En toen het nummer gemaakt werd, toen waren ze vergeten het Dolby ruisonderdrukking knopje in te drukken. En daardoor kreeg je een ander geluid dan dat je destijds normaal had in de audio. En de mix heeft daardoor een grotere dynamiek gekregen dan gebruikelijk in die tijd. En daardoor lijkt het of het nummer echt meer op je afkomt als luisteraar.
3: De hits van gisteren en vandaag. Die draaien ze allemaal even.

ontzettend leuk dat je er weer bij was. De connectie tussen muziekgeneraties, boordevol met muzikale avonturen, wetenswaardige feiten en items. En aan het eind van elke connectie gaan wij muziek live beleven, want dan beleef je het meer.

0: some reason, rip that shirt off. Yeah. All right. Do it for the girls. Ladies.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision.

0: Ik heet u allen van harte welkom bij de muzikale tijdmachine van deze week. Mijn naam is Bart van der Heuvel. Ik neem je het aankomende twee uur weer heerlijk op muzikale tijdreis. We openen de reis van deze week met een heerlijk zomers nummer. Want het moet maar eens afgelopen zijn met al dat andere weer. Dus ik zeg dat het zomer is. Ook al is dat alleen maar op je radio. Maakt niet uit, waterfluit. Je hoorde de Isley Brothers met het nummer Summer Breeze. En om er maar gelijk een feest van te maken, hoorde je natuurlijk precies de albumversie van dit nummer. Wat heb ik nog meer allemaal in dit programma voor je in dit eerste uur? Nou ja, onder andere de muziek van Orleans, The Eagles, Sting en Level 42. Deze artiesten hoor je in de Rollator Hits uit de Vaderlandse Top 40. Hebben een mooie nieuwe binnenkomer van 40 jaar geleden. Gelijk erachteraan plant ik je gewoon met een prachtig nummer weer in het heden. De langspeelplaat van de week, maar dan ook van 40 jaar geleden. Deze week is die van is de titel van het album Monkey Island en is van de Jay Giles Band. We kijken wat er nieuw is uitgekomen, want je hoort de aankomende twee uur twee nieuwe nummers van een nieuw album van Linkin Park met de titel One More Light. Nee, geen night, light inderdaad. Ik zie dat de Beatles er weer bij staan voor je. Compleet geremasterd staan ze erbij. Ja, ik vertel je het zo wel. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Iets over Davy Jones. Staat ook weer het kringloopalbum van de week bij. Kan je er in ieder geval zeggen dat het om een Nederlandse artiest gaat. Ik zeg genoeg gepraat. Het is weer tijd voor de muziek, want het staat weer naast me te stuiteren. Jawel, die Rollator Hits gaan lekker de jaren 70 in. Let There Be Music. En de formatie van het album Let There Be Music. We zijn lekker bezig vandaag. Van de formatie Orleans hoor je het nummer Dance With Me. Jawel, want tijdens deze muzikale tijdreis kan er gedanst worden.
1: ...1975...

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1975.

0: Je hoorde van het vierde studioalbum van The Eagles met de titel One of These Nights. Het nummer getiteld, had je hem al door, One of These Nights. We nemen een kijkje in de muziekgeschiedenis van deze week. Want deze week in
1: 1964
0: bracht Davy Jones samen met The King Bees zijn eerste single uit. Davy was voldoende op tv te zien. Trouwens ook voldoende te horen op de radio. Dus aan de promotie lag het niet. Maar ja, misschien was deze wereld in 1964... wel niet helemaal klaar voor de man die de naam David Bowie zou dragen.

You're the Beatles. Precies, dat is de titel. Maar het zal je niet ontgaan zijn dat het album Sgt. Pepper weer door een digitaal kanon heen is getrokken en opnieuw is uitgebracht. Daarmee staan we trouwens met de muzikale tijdmachine in het jaar 2017, maar we gaan terug. Terug in de tijd naar 1977, want we gaan een nummer draaien uit de Nederlandse zee.

0: week.
1: Nieuw.
2: Vinden we op
3: nummer 24.
2: De Mark and Clark Band met die afgerachte piano. Ah nee, worn down piano. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 23 tot week 29. Dus totaal 7 weken met als hoogste notering nummer 8. Misschien had je verwacht dat het een soort van grotere hit is geweest en dat hij dus wat langer in die Vaderlandse top 40 heeft gestaan. Het spijt me. Maar hey, weet je wat? Ik draai gewoon kant A en kant B van deze single voor je. En dat is ruim 8 minuten. Oftewel air piano time, mensen. 8 minuten lang. In 3, 2, 1.

0: Uit de Nederlandse top 40 van vandaag hoorde je Miley Cyrus met het nummer Malibu. Oeh, daar zou ik wel aan toe willen op vakantie. Zo weer tijd voor het tweede rollator. Hier is blokje voor vandaag. Ik zie ze weer die rollators naast me springen op en neer. We gaan lekker de jaren 80 in met de muzikale tijdmachine. Eerst, je hoort eerst, zo moet ik het zeggen, de zanger van de politie. Jawel, meneer Sting. Van het album The Dream of the Blue Turtles. Volgens mij is dit album uit het periode dat Sting nog rookte. Ja, dat Don't Walk on the Grass But Smoke It spul, zullen we maar zeggen. Hey, ieder zijn ding terug, toch? Terug naar de muziek. Terug naar de muziek, daar willen we heen, toch? Inderdaad. Terug naar de muziek van Sting. Van het album kwamen vier singles. Love is the Seventh Wave. Russians, Fortress Around Your Heart. En deze met de titel If You Love Somebody, Set Them Free.
1: ...1985.

0: Door uit 1985, de heren van Level 42 van het album World Machine, is trouwens het zesde studioalbum van de heren. En je hoorde het nummer inderdaad, Something About You.
1: Langspeelplaat van de week.
0: En dan hebben we het uiteraard over een album dat 40 jaar geleden uitkwam. Deze week, ik zei het net al in de opening, het album Monkey Island van de J. Giles Band. Er staan totaal 9 nummers op dit album. En voor het eerste uur van deze muzikale tijdreis heb ik track nummer 2 voor je klaarstaan. Met de titel You're the Only One.
2: ...1977.

Je hoorde van het nieuwe album van Linkin Park met de titel One More Light. Het nummer, inderdaad, Talking to Myself. En in de tweede uur van deze muzikale tijdreis heb ik nog een nummer van dit fonkelnieuwe album van Linkin Park voor je. Tijd voor het item, het kringloopalbum van de week. En deze week is het album getiteld Houston Better Days. En dit is een album van Julio Bernardo Houston. Voor het eerste uur heb ik het eerste nummer van kant B voor je klaarstaan met de titel Prison. Tot zo in het tweede uur van de muzikale tijdmachine.

0: Welkom bij deel 2 van de muzikale tijdmachine. Hey, super dat je er weer lekker bij bent. Je hoorde trouwens het thema van de Amerikaanse animatieserie, genaamd Top Cat. Nummer trouwens gecomponeerd door Hoyt Curtin. De serie werd gemaakt door de studio's van Hannah en Barbara. Jawel, de Flintstones. En was bij ABC te zien vanaf 27 september 1961 tot 18 april 1962. Had totaal 30 afleveringen. Het werd op de woensdagmorgen uitgezonden tussen 8:30 en 9:00. Waarom? Nou ja, omdat de co-sponsor van het programma Kellogg's was. Een animatie die je lekker tijdens het ontbijt kan consumeren, zal maar zeggen. De stemmen werden verzorgd door Arnold Stang als Top Cat, Maurice Cosfield, hij was Benny de Bol, en Alan Jenkins, en hij was Officer Dibble. Dat heb ik nog voor je in het tweede uur van deze muzikale tijdreis. Nou ja, ik heb dadelijk de muziek van Vangelis en Diana Ferris. Papa Roach komt aan de beurt en de formatie Weezer. En deze artiesten hoor je natuurlijk in de Rollator-hits uit de jaren 90 en de Nullies. De Rolling Stones, ja, ze staan er weer lekker bij voor je. De Rest in Peace Record of the Day. We geven aandacht aan Billy Preston. We draaien van langspeelplaat van de week. Draaien we van het album Monkey Island en die is van de Jay Giles Band. Je hoort nog een nummer van dat mooie nieuwe album van Linkin Park. Ik heb het nummer klaarstaan dat als single voor is uitgebracht van het album. Getiteld One More Light. Artiesten verjaardagskalender staat erbij. Tijd voor vinyl, een draaitafel. Ja, inderdaad, er ligt weer een mooie single op de draaitafel voor je. Maar eerst de Rollator hits staan weer klaar voor je. We gaan de jaren 90 in. Je hoort Vangelis. Van het album 1492 Conquest of Paradise. Mijn jingle is afgelopen. Dit album is de soundtrack voor de film 1492 Conquest of Paradise uit 1992. En het nummer van het album dat ik voor je ga draaien. Ik denk dat je de titel al weet.
1: ...1995.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1995.

0: Uit de jaren 90 hoorde je van haar debuutalbum Wild Seed, Wildflower. Het nummer I Know. En de artiest die niet alleen verantwoordelijk was voor I Know, maar ook voor die 14 andere nummers van datzelfde album. Haar naam is Dianne Faris. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1995.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the Rest in Peace record of the day.
0: Geboren 2 september 1946 in Houston, Texas. Overleden 6 juni 2006 aan de gevolgen van een nierziekte in Malibu, Californië. Zijn naam, William Everett Preston. Je hoort hem samen met de band die hem als enigste artiest de credits op het label van de plaat gaf voor zijn werk. Ik heb het over John, Paul, George en Ringo. Billy Preston is 59 jaar geworden.

hebben we toch weer eens de Beatles en de Rolling Stones achter elkaar gedraaid. Want precies, je hoorde de Rolling Stones met het nummer 100 Years Ago. En dat vind je terug op het album Goat's Head Soup. En de man op het instrument genaamd de klavinet, precies, dat is ook Billy Preston.

0: is weer tijd om aandacht te geven aan de jarige van deze week. En je weet het, ben je zelf jarig? Uiteraard van harte gefeliciteerd. En we wensen jou natuurlijk veel, veel goede jaren in zeer goede gezondheid. Wie zijn er trouwens nog meer jarig van de week? Nou, wat dacht je van Steve Vai? Hij wordt deze week 57. Kanye West, die rapper, hij wordt 40. Neil Mitchell van Wet Wet en nog een keer Wet. Hij wordt 52. Doris Pearson, die van 5 Star. Ze mag 51 kaarsjes uitblazen. Nick Rhodes, hij is de toetsenist van Duran Duran. Alweer 55. En tenslotte Maxi Priest, die van It's a Wild World. Hij mag 57 kaarsjes uitblazen deze week. Tijd voor een jarige die we wat extra in het zonnetje gaan zetten. Deze week is het Thomas John Goodwart. En hij wordt deze week 77 jaar. Zijn artiestennaam is natuurlijk Tom Jones. En waar begin je met deze zeer omvangrijke muzikale collectie van deze man? Die hij al in zijn hele leven heeft opgebeld. Opgebeld. Hij heeft niemand opgebeld. Weet je, daar ga ik gewoon lekker niet eens aan beginnen. Want dat is allemaal veel te veel om dat in dit, wat hebben we nog, ruim half uurtje te behandelen voor je. Sir Tom Jones, we gaan direct naar zijn muziek. Zit jij ook al naar de klok te kijken van, wanneer dit programma afgelopen is, dan kan ik tenminste naar huis. Ik heb een nummer waar ik je alvast een beetje mee in de stemming breng. En nee, het heet niet I Wanna Go Home, maar wel Detroit City.
1: ...1967.
0: Hier is Sir Tom Jones, 77 jaar.

0: Daar gaat hij, studio uit. Waarschijnlijk naar huis toe. De heer Tom Jones. Alweer tijd voor het vierde en laatste Rolator Hits blokje. We reizen met onze muzikale tijdmachine richting de zero's voor je. Van het album Getting Away With Murder hoor je het nummer Scars. Hier is Papa Roach.
1: ...2005.

taking you back in time to the zeros.

0: Je hoorde We Will Rock You in een ander jasje. En het Peter Frampton slangetje, zal ik maar zeggen, van Show Me The Way. Nee, het was Weezer met het nummer Beverly Hills. En dit nummer staat op het vijfde studioalbum van deze band uit Los Angeles.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, jawel, in het eerste uur van deze muzikale tijdreis hoorde je al een nummer van dit album van de week, maar dan uiteraard van 40 jaar geleden. Ik heb het over het album Monkey Island van de Jay Giles Band. En voor het tweede uur heb ik gekozen voor het nummer Somebody. Maar voordat ik je dat laat horen, op dit album staat natuurlijk ook de titeltrack. En die laat ik je even horen.

Nu gaat het nummer nog wel, zo bijna 8,5 minuut gaat het nog wel door, maar het ging mij om de opening. Dit album is dus uit 1977. En dit is uit 1980.

0: En dit was natuurlijk Orchestral Maneuvers in the Dark. Ik zou zeggen, zoek de verschillen. En ja joh, het blijft allemaal muziek, toch?
1: ...1977.

0: Zoals beloofd van het nieuwe album van Linkin Park met de titel One More Light. Hoorde je weer een nummer? Je hoorde de single die 16 februari jongsleden al uitkwam. Met de titel, had je hem door, Heavy.
1: Bart, ik hoop dat ik je niet stoor, maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Jawel, natuurlijk. Weer met gesloten ogen iets uit mijn platenkast voor je gepakt. De singlekast werd wel te verstaan, want het is een singeltje. Van John Denver. En het nummer dat je niet hoort en de A-kant is getiteld I'm Sorry. Het spijt me, waarom zeg ik dit? I'm Sorry is de A-kant van deze single. En die draaien we niet, want we draaien de B-kant. En die draagt de titel Calypso. Verwarrend? Ja. De A-kant werd namelijk minder gedraaid dan de B-kant. Dus de B-kant werd de nieuwe A-kant. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 47 in 1975 tot week 5 in 1976. Dus totaal 11 weken met als hoogste notering nummer 2, waar het totaal 2 weken stond.

John Denver met zijn Calypso. Tijd voor het kringloopalbum van de week. Ik heb nog één nummer van dit album getiteld Using Better Days. En wat ik graag voor je wil draaien is nummer 2 van kant A. Het is een nummer wat origineel is van de formatie Brad. Geschreven door de zanger van Brad met de naam David Gates. Maar voor Using was het zijn grootste hit. Hier is het nummer I Used the Soap.

0: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
1: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
2: Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van de muzikale tijdmachine van deze week. Lieve mensen, ik kan er ook allemaal niks aan doen. Ik heb het in ieder geval wel met ontzettend veel plezier voor je gemaakt. En ik vond het super geweldig dat je er weer lekker bij was. Je weet, correspondentie met de DJ is altijd mogelijk. Kan via Facebook, Bart van der Heuvel. Een e-mailtje kan natuurlijk ook. De muzikale tijdmachine @yahoo.com. Ga ook even langs die Facebookpagina van De Muzikale Tijdmachine. Volg ons en uiteraard geef ons een like. En je weet dat de wat oudere afleveringen van die muzikale tijd-experimentale reizen van me, ze staan allemaal netjes voor je op www.mixcloud onder de naam, precies, Bart van der Heuvel. Waar hebben we nog tijd voor? Eén nummer. Ik laat je gewoon lekker achter met Music van John Miles. Dus we sturen alvast de muzikale tijdmachine naar het jaar 1976. Ik hoop dat je zeer zeker lekker blijft luisteren naar dit station en natuurlijk gaat genieten van de andere programma's die door onze andere collega's worden gemaakt. Ik zeg blijf gezond en natuurlijk van elkaar en graag weer tot volgende week voor weer een nieuwe aflevering van die heerlijke muzikale tijdmachine. Lieve mensen, tot volgende week. Joep doei!
0: ...1976.

We zijn weer terug met Weekend Rock Dance Classics op jouw favoriete radiostation natuurlijk. De laatste die je hoorde was Luther van Drost, maar Real Didn't Mean It. We hadden een doorstartje, daarvoor zat als eerste nummer natuurlijk Jackie Moore en This Time Baby. Een klassieker uit 1979. Zoals ik al zei, fijn dat je luistert. We gaan naar de volgende. Want de muziek gaat door, zullen we maar zeggen. Deze is van 5 Star en heet RSVP. Komt uit 1985.

Je hoort de enige echte Luther van Drost, hoorde je. Nee, sorry, dat was de vorige. Alexander Goldie, Goldie Alexander, uitgebracht in 1981. En het nummer dat heet Show You're My Love. En waar gaan we nu naartoe? Ja, we gaan naar het Britse eiland toe. Daar kwamen in de jaren 80 de razende hits vandaan van een drietal producers. Ze heetten Stock Aitken en Waterman. En het duo was Mel en Kim. En ik heb voor je op de draaitafels liggen het nummer System.

En ja, dan zijn we weer met het praatje tussen de plaatjes. Even denken, waar luisteren we ook alweer naar? Mellon Kim & System was dit, uit de jaren 80. We blijven volgens mij even in de jaren 80. Ja, we gaan naar 86. Dat doen we met het funk en R&B. Viertal. En dat is Cashflow genaamd. En zij hadden in 1986 een nummer en dat heette Mine All Mine.

Ja, je luistert naar niemand minder dan Shirley with Alexander O'Neill en Saturday. Love, genaamd. We zaten van vandaag wat in de rustige muziekjes, om zo maar te spreken. Beetje slow soul tegen de disco aanschurend of net andersom, disco tegen de soul aanschurend. Ligt er maar net aan wat je ervan vindt. Ik zou zeggen, mocht je nog wel wat willen weten en favoriete nummers hebben, laat het even achter op onze Facebookpagina. Er zit wat beweging in, dus er wordt aardig wat gereageerd, gelukkig. Dan doen we het niet voor niets, zullen we er maar zeggen. Ja, wat gaan we nu doen? Even kijken hoor. Ik heb nog 10 minuutjes alles bij elkaar in de show en ik ga dus alvast maar afscheid nemen van jullie en we gaan het volgende nummer draaien. Dat is van niemand minder dan Rolls Royce. Als ik hem in de spelers krijg, maar dat is natuurlijk ook weer een dingetje. Ja hoor, het is gelukt. We gaan naar Rolls Royce. En The Magic Touch. Daarna zul je waarschijnlijk nog een klein stukje horen van Get Down On It van Ghoul and the Gang. Ik zou zeggen, een fijne week. Doe voorzichtig. Denk aan mij. Stuur eens een Facebook berichtje via onze Facebookpagina. En mocht je een Disco Classics avondje hebben, we zijn te boeken.

0: luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Been Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen winter gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Bird of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Volk en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairway Equals the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

0: Van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.

Welkom vrienden, jawel, dit is de nieuwste Red Velvet en het is er eentje van deze week. De muziek van Goede Komaf, hè? Peter Colorado was dit en het nummer was Back at My Side. We zien de LP van hem met spanning tegemoet. Evenals van Steve Bonham. Steve Bonham, ja, die is van goede huizen, hè, Steve Bonham. De zoon, ja, en dan, nou goed, dat zullen we het niet over hebben, want hij heeft zijn eigen kwaliteit. Steve Bonham en The Long Road. En dit is van hem het eerste nummer wat we horen bij Sally in Blue. Dit is zo mooi. En dit is prachtig om even achterover te leunen, koptelefoon op, oortjes in of zo. De bas hard zetten. Even mooi.

0: Ja, zoals ik al zei, muziek die je echt nergens anders hoort, die hoor je hier en zomaar voor het opgrijpen. Helemaal gratisloos, voor niks. Goed, vrienden, we hebben artiesten af en toe bij onze uitzending die dan zelf hun titel van hun nieuwste inspreken, hè? Of het van een cd komt. En Bill Perry, ja, zij is een dame die doet dat met volle overtuiging, Bill Perry. En hier is haar aankondiging en dan komt haar nieuwe single Hanging on a Cliff.
1: Hi, I'm Bailey Perry and this is my new song, Hanging Off a Cliff.

Hail Perry, mooie stem, hè? En ik heb er nog eentje met een hele mooie stem. We zijn de weg van Dirk en ik. Dit is Brigitte en The Dusty Trails. Bridget and The Dusty Trails. We get to be best.

En het mooiste wat we binnenkregen, moet ik eigenlijk eerlijk zeggen, is van een Nederlandse zangeres, Inge Augustina. Sinds 2001, dacht ik, zingt ze onder eigen naam en ze singer-songwriter natuurlijk. Like a Phoenix heb ik voor je en dat is een heel mooi nummer. Dus uit de as verrezen leven en zo.

0: Gerhard Klaassen.
1: Hi, bluesman.
2: Ja, special tijd voor de lekkere blues, hè? Weet je wel, dat hele mooie. En dat al na een minuut of 25. Goed, we gaan beginnen met de Back and Call Girl. Nog een keer, de Back met I. De Back, niet met E, maar B. Dus Back and Call Girl van de A.V. Grouse Band. Nou, dat is een bekende band. En we hebben heel veel muziek van haar al gehoord en laten horen hier in dit programma. Deze is nieuw. We kregen deze van een bekende uit de Verenigde Staten van Amerika. Want er komt ook nog iets goeds vandaan. En dat is A.V. Grouse. We horen lekker achterover. Je mag hier eigenlijk niet doorheen spreken van Dirk, want dit is zonde, weet je wel.

0: De Avi Krause Band, mooi hè. Maar we hebben ook nog een live opname. En dat kondigt ze zelf aan. Ze kondigt de plaat aan, het nummer. En dat betekent eigenlijk dat de plaat, het nummer wat ze dan zingen, dat is Memories I'd Like to Forget, dat op haar nieuwe cd komt. Dat wil ze op haar nieuwe LP, want ze maakt vinyl. Oh, dit is zo prachtig. Moet je horen.
1: So we're gonna do a song that'll hopefully be on the new album. And if you don't mind, maybe we'll... take it down for one.

0: Forget. Dat zing ik maar even, want ja, het was afgelopen. Ik weet ook niet hoe het op dek. Heb jij dat gedaan? Nee, hè? Ik hoorde het. Ik dacht van mij even bij de preview. Ik dacht, nou, dan moet ik even meezingen natuurlijk. Ja, dat is geen vergelijking, mijn stem natuurlijk, met Rick Rouse. Vrienden, we zijn al lang weer over het half uur heen. Dus het wordt de tijd dat ik met mijn mooiste stem ga zeggen. Dan is het nu weer tijd voor
1: muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3.

Zo, kijk, en dan klets je niet meer, denk ik. Hè? Dit waren de Faces, natuurlijk met Stay With Me. Ja, mooi hoofdrol weggelegd voor de heer Stewart. En dan daarvoor hoorde je The Guns and Roses. Axl Rose en zijn mannen en Paradise City. En we zijn geopend met Golden Earring natuurlijk, met Radar Love. En dat completeerde onze Zwijmel 3 voor dit eerste uur. We zien elkaar natuurlijk weer terug in het tweede uur met de Zwijmelaar. Hoho, en dat wordt ook zo mooi, want Dirk heeft ze uitgekozen. Kijk, en dan kreeg je weer iets anders dan wanneer we met z'n beide knokken over wat er dan gekomen moet worden. Maar als Dirk het doet, dan komt het altijd goed. Brendan, ik heb nog eentje trouwens. Dat wil zeggen één nummer, dat wil ik je graag laten horen. En dat komt van Cat Blue. Cat Blue and the True Believers. Ja, dat krijg je natuurlijk als je hier naar mensen luistert naar dit programma. Dan krijg je toch wel even iets wat bijzonders is, heel bijzonders. En ik heb er eentje voor je en dat is de Iowa Blues.

0: Here I come.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaassen.
3: Gerard Klaassen.

Deze hele bijzondere muziek, vrienden, is afkomstig van Marco Barticcioni. En dat is, heeft een plaat gemaakt en daarop staat gewoon Bartok. Dat is dan zijn naam. Hij staat prominent op de cover van het album, van de CD. En met een hele bijzondere gitaar. Ik ben bijzonder geraakt door het volgende nummer. En dat is No Way Back. Ja, ook door die andere trouwens. Hoor. Dus het is een prachtig nummer. En het duidt ook op deze plaat. Ik zal straks even de titel van het album noemen, zodat je hem kunt kopen. Bartok. No Way Back.

Marco Bartazzoni en het album heet Bartok, zoals je de naam van de componist schrijft. Dus B-A-R-T-O-K, Bartok, mooi. Vrienden, wij hebben nog een nieuw album natuurlijk klaar liggen, want we zeggen niet zomaar, dit is het uur der albums. Because there's more to music.

Susan Maranti, vriendin Susan Maranti. Ze komt van New South Wales en dat ligt in Australië. En even voor de goede orde, even zeggen van ze is een singer-songwriter, een lyricist, een sculptor en een artist. Nou, dat zijn heel veel dingen. Dat is een artistiek mens. En dan denk je bij jezelf van, ja, die moet natuurlijk nodig een plaatje maken. En dan moet ze ook haar eigen stem pousseren. En dat doet ze geweldig met het nummer Night Undresses the Day. En dat gaat als volgt. Oh.

0: with me.
1: Het gouden van Dag & Me, dat we twee nummers van zo'n album draaien. Ik ken gauw indruk kring van wat die artiest zegt. Ik spreek even mijn moederstaal. Want de volgende artiest die ik ga aankondigen moet ik zeggen, is Fries Wolma. En dat is een grunniger Bart, met een D hoor. Ja, en hij heeft een nieuw lied gemaakt over de zomer.

Fries Wolma en Henny Dolstra. Dat is mooie muziek op de radio. Het komt uit Groningen, de northern part of the Netherlands. En ik versta ze woord voor woord. Dat is altijd erg leuk. Vrienden, we zijn aan de nieuwe singles toe die de aanloop geven tot een nieuw album. De eer om je voor te stellen aan John Pagano en zijn band met het nummer Fever.

Emily Wijker, bijzondere artiest, vrienden. En let erop, want we krijgen veel te horen. En dit was het nummer Als jij het stil maakt. En af en toe, vrienden, dan krijg je iets wat je niet stil maakt, maar wat je een beetje opgewonden maakt. En dat is het volgende nummer. Grace DeGeer, nummer heet Done.

Raise the gear, de staande stop. Daar staat zo gewoon eentje in de ankers. En dan gaat het heel goed. Nou, bij een mooie aanloop en een hele mooie aftiteling, dan moet je zijn natuurlijk bij de Heartland Roots Band. En dat is het nummer Give It Up, die we als nieuw hebben binnengekregen met een seintje. Okay,

0: Dat waren de nieuwste. Nou, en dan weet je natuurlijk wel wat eraan zit te komen. Zo rond het halve uur. Dan wordt het nu tijd voor de ouwe. Voor
1: muziek uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijnbal 3.

Ja, zo hadden we ze dan weer gehad. En de Calle La Vida was de laatste van Raymond Froggatt. En daar heb ik nog iets bijzonders over te vertellen straks even. Ik ga ze even afkondigen, want je luistert ook naar Charles, Tina Charles. En I Love to Love uit 1976. We zijn geopend met Neil Young en Keep on Rocking in a Free World. En dat lijkt mij een uitstekend advies. Over die Raymond Froggatt gesproken natuurlijk. Dat is een Engelse artiest, En hij heeft heel veel optredens heeft hij verzorgd. Niet veel platen gemaakt, dat wil zeggen. Ja, dat eigenlijk niet. Maar er is eentje en die kwam toch in de top 40 nog terecht buiten Calle La Vida. Wat natuurlijk een onzin tekst is, maar dit is iets anders. Dit is Roly. Roly is Got Married. En dat was van 1969. En die vind ik, moet je beslist eens een keer horen.

Je zou kunnen zeggen, is gonna get wet. Je zou kunnen zeggen, dit is beat, omdat het uit de jaren 60 komt, natuurlijk met hoempa. Beat met hoempa. Het is een fantastische aangelegenheid om dat zo te kunnen maken. Over zalen en zo, dan krijg je zalen mee, hè? Terwijl je dan toch je teksten kunt brengen. We gaan, vrienden, luisteren naar Roots, Rock and Soul van Ben Reel. Zo heet de nieuwste die hij gemaakt heeft, het nieuwe album die hij gemaakt heeft. En we gaan draaien The Joker in eerste instantie. En ik neem alvast afscheid van je. Ik zie je graag weer terug volgende week bij de radiostation weer. Dezelfde tijd, dezelfde radiostation uiteraard. En dan weer dezelfde steengoede muziek. En de prikkels die, moet ik zeggen, Dijk Loonstra hier in dit programma steekt als producer. Van dit moet je draaien en dat moet je draaien. Zus moet je draaien en zo moet je draaien. Nou, dat gaat erom. Mensen, ik wens jou verder een hele schiere dagtouw en hommer in de horen. Muziek heeft veel meer om haken dan die vattige hits die je overal huren kent. Mooi.